Hebben we tonight over een Ticola? Hey, how you doing? Continue to enjoy the vibes.